Inger Kaiser alemaniararen Krosos Singspiel edo operaren Krosos Herrsche, Krosos Liebe pasartea entzungo dugu orain, René Jacobsen gidaritzapean.